Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

kyk na my, nie wat ek was nie, nie wat ek vrees, maar wie ek is in u teenwoordigheid, Jesus leef. Nie wat ek was nie, maar wie ek is in u liefde.

Michiels hart wat zag blij. En een wereld wat soms hard raakt. Leer ons om vriendelijk te wees, waar het makkelijker is om weg te draaien. Help ons om te vergeven, zoals U ons vergeven hebt. En om deernis te wijs, waar daar nood en seer is. Gebruik ons, Heere, als draaiers van die liefde vandaag. Amen.

kon dink dat eeuwe terug, soos die profete sê, in Bethlehem een kind sou kom, wat in

steeds na lig. Nog nooit was dit so nag. Volke vecht in volke, een broer teen een ander, wit teen swart en swart teen wit, dit het nog nie.

Sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer om as regter te kom oordeel en as koning terug.

een versierend dien. Elke goeie en volmaakte gawe kom van bo af, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

verlang jij naar die liefde van morgen? Draai jouw liefde, die vrezen van angst.

Dankie dat U my geroep het om sout te wees in hierdie wêreld. Vul my met die Heilige Gees, sodat my woorde, my dade en my houding, en liefde, vrede en vreugde sal wys. Gebruik my om ander se lewens te verryk, en laat alles wat ek doen, U naam verheerlik. Amen.

mijn God. Hij zet een eerbied wonder en al die werken elke dag aan schoon.

Er komt hou nou nog die tijd. Toen ik in je oor kon kijken. Je hebt mijn hart zo aangeraakt. En mijn leven heel gemaakt. Ik was vervreemd en zo verloren. En mijzelf zich opgesluit. Maar ik ken mijn hart, o Heer.

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.